was numbed to KYRS just kli usk het enet open het enum point in ku u hachent open het esa point chesless.